Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu. De

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
1: Het beste uit de regio.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: würdig.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is Mie op Umroep Venlo.
2: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
0: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: Hartwig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste voor de regio.

0: Boekend, Hout Blerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
8: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
0: Venlo 96.9.

Het op zijn beurt weer gehad. Een storm tegen de hoede, heugen zien kapot en mensen ingepakt. Senegal's heel liggen, nee te doen bij jij. Twijfels, de klei als gemoot. Nee, dat veel veranderd, maar neem ik dekker voor vanaf morgen, dan geeft het niet goed.

vergeten wat er waren. Ook dit heb ik het gehad. Bij de aangeschoten raakt ze mij, brandt tot toch een leeg vertrouwen.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De klassieke.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Je volgende stedentrip? Limbecker Platz in Essen. Meer dan

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
1: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
2: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
0: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Omroep Venlo, 96.9 FM. Venlo en

0: You're coming along.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Venlo.
1: Dit is Mie op Umro Venlo.
2: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
1: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Vallen dichte mussen van het dak? En baalt ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil ze zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kan ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht

0: verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Omroep Venlo.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
6: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja. En alweer een weekje voorbij, hè? Ongelooflijk. Wat vliegt die tijd, niet normaal zo snel gaat het. Het is alweer, wat is het, 5 juni vandaag. De meteorologische zomer die is al een dag of 5 aan de gang. Ik bedoel, buiten trekt het weer zich daar heel weinig van aan, van dat gegeven. Maar het is wel zo. En of die zomer inderdaad in de verte ergens te aanschouwen is, dat gaan we straks horen van Frank Burm. Ja, de laatste werkdag voordat het weekend begint. Lekker, hè? Oh, heerlijk. Heerlijk, ja. Ja, het vliegt voorbij, echt. Het is maandag. En voordat je het weet is het gewoon alweer vrijdagochtend. 9 uur tot 11 uur is het Vitamine Venlo bij Omroep Venlo Radio. En misschien ook wel dat je vandaag niet aan het werk bent, want het is vandaag Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. Heel goed, excuus om even te zeggen van, we bekijken maar wat. De boel. Even heel wat anders doen. Even tijd voor mezelf. Ja. En dus vandaag ook de dag van de donut. Voor het geval dat je denkt van, nou, het zou ik geen croissant, maar ik ga voor de donut. Nou, wat gebeurde in het verleden op deze dag, de 5e juni 1832, ver voor de euro, toen zag de Belgische frank het daglicht. In 1964 op deze dag, toen zetten de Beatles voeten op Sneerlands bodem en gaven het eerste van de twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker. Alleen Ringo Starr die was er niet bij, die was ziek. Ja, dat is dan toch altijd een beetje zo'n geamputeerde Beatles die je dan op het podium had staan. Ja. In 1989 was er een grote studentenopstand in China. En in Peking stopte toen één man voor het oog van de camera's een hele kolonne tanks. Dat zijn werkelijk legendarische historische beelden. Ik kan me voorstellen dat je die nog wel kent. Mocht je ze niet kennen, dan is het meer dan de moeite waard om die eens even terug te zoeken op YouTube. En 5 jaar geleden, 5 juni 2021, toen kwam er een einde aan de lockdown in Nederland. Er waren nog wel steeds allerlei beperkingen van kracht in het kader van corona. Maar goed, het aantal besmettingen nam toen zo snel af dat de horeca weer gasten mocht gaan ontvangen. En ook musea, bioscopen, casino's en sportkantines mochten weer open. En thuis mocht je weer maximaal 4 bezoekers ontvangen. Echt, het lijkt wel echt hele, hele andere tijd. Nou gebeurde er in het Venlo's ook nog iets. Ja, in 2015, toen was er sprake van het hekwerk, de Slotjesbrug in Parijs, de Pont des Arcs. Daar is dus een brug over die Pont des Arcs, wat dat dan zo heet, die brug, de Slotjesbrug. Daar hangen allemaal van die hangsloten aan van geliefdes. Nou, in Parijs vonden ze dat allemaal te zwaar werd, dat was risicovol. En ja, goed, het college van Venlo dacht van, hey, misschien kunnen we Venlo wel internationaal op de kaart gaan zetten. Ja, en er is een brief gestuurd naar Parijs met het aanbod om het hekwerk over te nemen. Niet die brug, maar wel het hekwerk. Nooit meer iets van gehoord. Echt, ja. Want in Parijs is inmiddels dat hekwerk verwijderd, maar het is zeker weten niet in Venlo aangekomen. Nee. En in 2022 was er een Venlose cabaretier, Stefan Hendricks. En die won de juryprijs van het Leids Cabaretfestival. Nou, dat is een toonaangevend cabaretfestival. De vakjury beoordeelde de Venlonaar als beste. En in het juryrapport viel onder meer te lezen dat hij rete grappig is. En als Stefan Hendricks opkomt, zie je meteen dat we te maken hebben met een allround performer. Nou, mocht je inderdaad belangstelling hebben om Stefan nog een keer live aan het werk te zien, hij treedt op. Het is gewoon op internet te vinden. Hartstikke gezellig allemaal.

0: Starship in Vitamine Venlo. And we build this city. Het is 16 over 9 op deze vrijdagochtend.
1: Vitamine Venlo, verjaardagskalender.
0: Artsen belaat vandaag 80 kaarsjes uit. We hebben het over Peppy Kraft uit Maastricht. 1,48 meter groot in Den Hemel.

0: Dan wordt iemand 80 jaar oud en dan draai je in den hemel. Maar dat is puur uit respect, want Beppie Kraft is vandaag 80 jaar oud geworden.
1: Ja. Weerman, Frank Burgum.
0: Zo.
2: Het weer.
0: Van de ene grootheid naar de andere grootheid. Frank Burgum, goede ochtend.
3: Mooi. Ja. Goedemorgen.
0: Ja. Zoveel kaarsjes, zoveel zet jij... Ja. Nee, ik ga niet vragen. Beppie is 80 geworden. Ook gefeliciteerd namens Frank, Beppie.
3: Ja, van harte.
0: Ja. Ken je
3: dat ze nog maar jaren op het podium mag staan, hè? Dat is toch de lust om te leven.
0: Ja, en dat is altijd heel fijn als mensen daar inderdaad nog heel veel energie en levenslust uit kunnen halen. En daar aan de andere kant ook heel veel mensen hun plezier mee doen.
3: Ja, dat kennelijk wel, ja.
0: Ja. Goed, ik weet uit betrouwbare bron dat het weerpraatje van jou ook heel veel mensen altijd deugd doet. Dus ja, we blijven jou gewoon bellen vrijdagochtend, Frank.
3: Ja, hartstikke mooi, man.
0: Ja, goede week gehad.
3: Ja, goede week gehad.
0: Ja.
3: En op weergebied was het natuurlijk gisteren interessant voor de weeramateur.
0: Ja, het viel er af en toe met bakken uit. En een verdwaalde onweersklap die voorbij kwam.
3: Ja, ik moest gisteren bij een klant zijn, ergens in Zevenum. En ik reed binnendoor van Maasbree over die binnenweg richting Zevenum. Ja. Nou, en dat... Er kwam toch een lucht, zegt dat. Er zat echt een shelfcloud met enorme donkere luchten met lichte stukken erin en donker. Het was onheilspellend, het was fantastisch. En even daarna, boven Zevenum, zag ik al behoorlijk wat ontladingen. Het was echt onheil wat gisteren de klok sloeg.
0: Ja. Dan is het dan toen net of zo'n donkere wolk er onderdoor komt rollen. Zo ook dat dan.
3: Ja, dat is ook in principe. Ja, er komt dan koude lucht van boven, dendert door die wolk eigenlijk naar beneden toe. En dan is de aanwezige waterdamp die daar dan in de onderste lagen zit, die condenseert heel snel. En dat zijn, als het ware, zijn dat van die fladen, die lichte fladen, die daar onderdoor schieten onder die wolk. Nou, met onstabiliteit kun je dit zomaar verwachten.
0: Ja.
3: En dat zijn fantastische weerfenomenen. En heel veel weeramateurs die lopen daar warm voor. Die gaan chasen als ze weten dat ergens onweersgebied is. Koude bovenlucht, de temperatuurverschil tussen bodem waar wij leven en 5 kilometer hoogte moet minimaal 40 graden zijn. En als dat in de kaarten staat, koude luchten en 20 tot 22 graden beneden waar wij leven, dan is het zomaar mogelijk dat er bij voldoende, er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden, dat er buien ontstaan en dan zit dan hagel, onweer, windstoten. Maar ja, dat hebben we gisteren allemaal gehad. We hebben 12,5 millimeter is er naar beneden gekomen. Sorry, 13 millimeter. En we zijn rijkelijk bedeeld de eerste 5 dagen van juni met neerslag. Dat is goed voor de natuur. Als ik nou even naar de weerkaart, de grootschalige weerkaart kijk, dan zie ik een lage drukgebied bij IJsland. Dat tolt een beetje om zijn eigen as heen. En dat stuurt van die randstoring in onze richting. En dat kan omdat het hoge drukgebied van de Azoren, dat ligt op zijn eigen hand. Dat is zeg maar als het ware in de mand. En die aan de noordzijde van dat hoge drukgebied de Azoren, hebben die storingen, die hebben daar gewoon vrij spel. En die kunnen van west naar oost over ons gebied scheren. En dan kan ik zeggen uit ervaring, en dat is ook zo, dat wij in het zuidoosten van Nederland aan de beste kant zitten van ons kleine landje. Helemaal.
0: Ja, ik ben er helemaal nog. Ik zit geboeid te luisteren, Frank. Ik durf jou niet te onderbreken.
3: Ja. Fantastisch. Nee, ik denk even, moet even kijken of check of die er nog is. Ja. Want het is in het verleden wel eens een keer zo geweest dat ik...
0: Voor de katse viool was hij gewoon een half uur bezig met praten, bla bla bla bla bla bla. En er kwam gewoon helemaal niks meer. Nee, dat willen we niet hebben, Frank. Kom maar.
3: En dan belde jij me op tussen technisch koppeling. En het ging we opnieuw van hem alles.
0: 5 weken verder, goedemiddag. Ja, maar goed.
3: Maar dus tussen die twee systemen in staat een westelijke stroming. En dat kun je wel merken, de temperaturen die komen nu. Met moeite tippen we de 20 graden aan en dat was een week geleden was dat wel even wat anders. We zaten met temperaturen op zelfs één dag op de tropische waarde. En dat hebben we achter ons gelaten. We zitten in een wisselvallig regime. Dus de kaarten zijn zo geschud dat wij iedere dag wel kans hebben op wat regen of wat buien. En dat is alleen de zondag, daar voorzien we dus helemaal geen neerslag. Dus de zondag zou zomaar eens helemaal droog kunnen blijven. zon is het niet al te uitbundig. Maar ik denk een afwisseling van wolken, waarbij de wolken de overhand hebben. En opklaringen op zondag en de zaterdag. Ook niet slecht. Maar wel blijft die onstabiliteit nog eventjes bij ons in de buurt. En er zou zomaar vandaag en op de zaterdag een bui kunnen vallen. Maar niet meer die heftige buien die we gisteren gehad hebben. Het is, op dit moment is het een beetje grijs. En ik denk dat het zonnetje er ook bij komt. Dus eigenlijk in deze westelijke circulatie kun je leuke momenten hebben. En dan komt er weer een storing van mij. Dan krijg je weer wat regen in de vorm van wat buien. Zou ook nog kunnen. Maar op dit moment staat er voor ons geen onweer meer op het programma. Maar goed, ik zei het vorige week al, hou de buienradar in de gaten en kijk vooral naar de lucht. En als je die lucht er dan tegenkomt die gisteren in Zevenen bent tegengekomen, nou, dan maak je Bosman nat, want dan gaat het gewoon van dik hout zaag met planken uit.
0: Ja, ja, inderdaad, gewoon naar boven kijken. Er zit er verder nog iets iets meer zon in het verschieten, Frank, en oplopende temperaturen.
3: Ja, nou, de bedoeling is dat de maandag komt. Ik pak even de maandag eruit, dat we temperaturen van 23, 24 graden hebben in de middag. En dan is het eventjes een warme dag. En dan hebben we best wel wat leuke momenten. S'avonds gaat het dan weer regenen. Dus dat toont gewoon aan dat er absoluut geen stabiel zomer weer in de kaarten zit. Tenminste, niet op een hele korte termijn. En dan zien we na die fantastische maandag met 24 graden zien we dinsdag de temperatuur weer teruglopen. En woensdag zou het dan overdag maximaal 17 graden moeten worden. En dan zitten we alweer een aantal graden beneden.
0: Jongen, Frank, echt. Ja, echt.
3: Ja, nee, maar toch dat herstel wat al een aantal dagen in de kaarten te zien is. Dat is weggelegd voor het einde van de volgende week. Dus de hele week, zeg maar, en dan de laatste dag, de vrijdag, dan kunnen we alweer aan die zomerse waarden gaan tippen. Ah. En dat ziet er maar uit dat het daarna wat zomerse eruit ziet. De temperaturen die gaan echt wel rond die 25 graden uitkomen. En de zon gaat steeds meer in de pap te brokkelen vanaf het einde van de volgende week. En dan zou het zomaar eens een aantal dagen achter elkaar droog kunnen blijven. Maar ja,
0: don't shoot the weatherman, hè?
3: Don't shoot the weatherman. Blijf vooral goed naar de lucht kijken en ook naar de buienradar.
0: Ja, hartstikke helder, Frank.
4: Dank u wel.
0: Daar kunnen we wel mee. Echt geweldig. Echt, je hebt die fles wijn wel dik verdiend, kerel.
3: Laat hem komen dan.
0: Nou, dank je wel. Volgende week vrijdag gaan we dat evalueren als we hier in een korte broek zitten en in het Hawaii-shirt. Dan hebben we vanzelf in de gaten, als de ijspegels aan de neus hangen, dat het weer niet bij het rechte eind was. Maar dat maakt niet uit.
3: De zomer heeft een even moeilijk week. Ja, dat komt helemaal goed.
0: Mag ik jou hartelijk danken en een bijzonder aangename weekend toewensen, Frank.
3: Voor jou ook en voor alle luisteraars, fijn weekend en graag tot volgende week.
0: Tot volgende week, Frank. Doei doei!

0: Informatie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beierland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vitamine Venlo.

Pearl Jam en Vitamine Venlo en Just Brief. 8:08. Vrijdagochtend 5 juni. Ja. Het is wel de tijd dat er heel veel georganiseerd wordt. Overal veel buiten evenementen. Ik heb hier een soort krantje voor mijn neus. Er staat heel veel in. Maar ook een oproep. Want er komt een reunie voor oud-studenten die 50 jaar geleden de HTS-opleiding Informatica in Eindhoven afsloten. En dat doen ook waarschijnlijk ook heel veel mensen destijds uit Venlo. 50 jaar geleden. Een reunie komt er dus. Studenten HTS Informatica vanuit de groep 1976. 76, echt? Pensionado's, zo ongeveer. Nou, mocht je nu luisteren en denken bij jezelf, hey, verrek, studeerde ik toen in 1976 niet af in Eindhoven op de HTS? Elke dag vanuit Venlo met de trein op en neer naar Eindhoven. Verlicht daar op kamers. Ja, je kunt je aanmelden met Google maar even. Daar kom je vanzelf erbij uit. Ze gaan een reunie op 4 juli organiseren in Eindhoven. Eindhoven! En wat dichter bij huis kun je vanavond al terecht. Want op de Patersplak in Stil vindt vanavond een drive-in bioscoop plaats. Hartstikke leuk. Na het succes van vorig jaar heeft de organisatie dit jaar gekozen voor de film Footloose. De Amerikaanse muziek- en dansfilm uit 1984, megascherm, is er geplaatst. En dat draait deze setting, deze klassieker, in een prachtige setting. Namelijk in de kloostertuinen. Nou, je kunt er terecht voor €27,50 per auto. Per auto! En dan maakt niet uit met hoeveel mensen je jezelf in die auto propt. Moet je wel even reserveren. Daarvoor ga je naar stilpromotion.nl. En dit is het plaatje wat erbij hoort. Footloose, Kenny Loggins.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor in Vitamine Venlo. En vanavond dus kun je naar stel als je denkt van lekker naar Footloose kijken, want daar kun je je auto ook mee nemen. Je blijft gewoon in de auto zitten. Een drive-in bioscoop, hartstikke leuk. En vorig jaar opeens waren er ook wel, en misschien ook wel de jaren eerder, maar dat viel mij vorig jaar opeens heel erg op, dat er overal van die open-air films bioscopen waren. En die waren echt wel belachelijk populair. Die waren overal enorm snel uitverkocht. Dus ja, wellicht als het zonnetje weer hoog aan de hemel staat en de avonden weer lekker lang en warm zijn, dat je bij jezelf zoiets hebt van ik ga lekker ergens in een kijkje even op internet waar er zo'n open-air bioscoop is. En dan neem je je liefje mee. Dan ga je daar in zo'n luie stoel zitten. En dan wordt er een heel groot scherm, bijvoorbeeld Top Gun of zo, vertoond. Zou zomaar kunnen. Dit is Tix.

0: Ach, wat een romantiek. Stix en Babe. Babe was ook dat, die film over dat varkentje, of niet soms?
1: Fleuren op vrijdag.
2: Vitamine Venlo.

Ach, wat een heerlijke naam, hè? Ik zou het ook zo heten. Paolo Nutini, what's your name? My name is Paolo Nutini. En Jenny, don't be hasty. De ene laatste in de eerste uur van Vitamine Venlo. Zo straks zijn we terug. Dit is Elton John. And I guess that's why they called it the blues.

0: Omroep Venlo.
1: Je volgende stedentrip? Limbecker Plaats in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbecker Plaats. Winkelcentrum Limbecker Plaats. Kom langs.
2: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod.

0: Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Het verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Cock Robin, The Promise You Made.
1: Goedemorgen.
2: Vitamine Venlo.
1: Iedere vrijdagochtend tot 11 uur.
2: Dit is Vitamine Venlo.
1: Ruud Fleuren.
0: Ja, hartelijk welkom bij uur nummer 2. Het is 9 minuten over 10 op de kop af. Op vrijdag 5 juni 2026 reeds. Ja, het is vandaag spijbeldag voor volwassenen. Dus ja, trek lekker de stekker eruit op de zaak. En denk bij jezelf, oh, de spijbeldag. Ik ga gewoon lekker wat anders doen. Hè? Ja, dat kan natuurlijk. Vandaag is het de Wisselend Bewolkt Stapelwolken. En tijdens zonnige periode wordt het maximaal 20 graden. Ja, en verder blijft het een graadje of 20 met af en toe zo'n buitje. En af en toe zo'n natje. En af en toe zo'n droogje. Ja, goed. Maar we kijken hoopvol vooruit. Dat doet ook Beppy Kraft, want die is vandaag 80 jaar oud geworden. Vannacht. Goed. Festival aan de Waterkant breidt dit jaar uit met een extra stage. Daarmee maakt het gratis zomerfestival aan de Lage Loswal meer ruimte voor lokale initiatieven en makers uit de regio. De extra stage, dus de vorm van een container, ligt elk weekend in handen van een andere lokaal initiatief. Zo mogen onder meer de Molukse gemeenschap en jongere community stroomversnellers op hun eigen manier invulling geven aan het programma. Ja, aan de Waterkant vindt plaats van donderdag tot en met zondag, verspreid over 3 weekenden in juli. Dus als het zover is, dan houden wij jou daarvan op de hoogte. Of ga gewoon geregeld even kijken bij de Lage Loswal. Of daar al zeg maar het festival begonnen is. Festival aan de Waterkant, hartstikke leuk voor een zomerperiode. Wat minder leuk is, ja, afgelopen woensdagavond een hondenbezitter uit Düsseldorf aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De politie kwam de man op het spoor nadat de hond op het stationsplein een andere man had gebeten. Beet zomaar een onbekende man in de arm. De slachtoffer wilde geen aangifte doen. De dierenpolitie hield wel ondertussen de eigenaar van de hond in de gaten. En de hond ook. En tijdens het observeren werd gezien dat hij de hond diverse keren bij de oren en het nekvel vastpakte, een tik op het hoofd en 2 lichte trappen gaf. En daarop besloot de politie de eigenaar aan te houden voor dierenmishandeling. De hond wordt opgevangen op een geheime locatie. En dan wordt ook wel weer een gedragsonderzoek gestart bij de hond. Jeetje mina, hou er toch mee op. Echt, wat slecht. Wat beter nieuws is, vanavond de feestelijke afsluiting van de avondvierdaagse. Ja, de start die verliep een beetje moeizaam. In het kader van het weer werd de eerste avond afgelast. Maar vanavond een onvergetelijke finish. Je moet je polsbandje niet vergeten, want die heb je wel nodig om je felverdiende medaille in ontvangst te nemen. Ook goed om te weten is dat de finish niet op het sportpark is, maar op de Keulse Poort in de binnenstad. Ja, en de deelnemers van de 2,5 kilometer die starten vanavond na de 5 kilometer deelnemers rond 7:50. En het allerbelangrijkste is de finish natuurlijk. Om 7:30 vanavond vertrekt de défilé vanuit het Juliana Park richting Keulse Poort. Ja, zorg dus dat je op tijd bent, want dat is toch natuurlijk ook wel heel erg mooi. En net als met de Venlo zelf, die finish om gezamenlijk zeg maar over de streep te komen en voor die medaille, ja, om die aan de ontvangst te gaan nemen.

een van de allermooiste van Keane. Uit Engeland. Een paar jaar geleden deden ze nog een keertje een tour. Prachtig, echt. Mogen aanschouwen. Alsof ze werkelijk... live klonk het alsof gewoon de cd werd gestart. Ja, en dat vind ik dan ook wel bijzonder knap. Goed, het is er weer eens een keertje tijd voor. Lang niet meer gedaan. Duitse platen.

0: Vitamine Venlo. Deutsche Draai.
1: Ja. Ja, we komen het ook een beetje langzamerhand in die vakantiestimmung. En er zitten heel veel mensen die trekken naar het Schwarzwald, naar Sauerland of Oostenrijk of Zwitserland. Weet ik het. Naar het Duitsstalige gedeelte van België. En dan toch altijd weer zoiets van, ja, lekker als je dan een Duitse plaat hoort, dan voel je je weer een beetje, ja, dat voelt anders natuurlijk, ja. En in dat kader draaien wij af en toe eens een keertje drie Duitse platen op een rijtje in het kader van de Deutsche Draai. Klaarstaan voor jou, Auf uns van Andreas Burani. Daarvoor hebben we Provinz met Reicht dir das? Maar we beginnen met de Ailiva. Dit is 9.

0: Ach, dat was de laatste uit de Deutsche Drei van vandaag. Andreas Burani met Auf uns. Liedje werd gebruikt tijdens de WK van 2014 door de ARD. En daarvoor hadden we Provinz met een droevig liedje. Reichtierdas, de ultieme break-up song. En als eerste begonnen we met Nine van Ailiva.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De beste muzikale vitamineboost. Dit is Vitamine Venlo.

Moonlight Fans Joy. In Vitamine Venlo. 8:08. Goedemorgen, goedemorgen. Bijna een weekend voor de deur. Zo, even wat nieuws van de gemeentelijke burelen. De gemeente gaat niet werken met PMD-zakken van 120 liter. Ik denk dan altijd weer PMD. Ja, het moet ook een beetje Jip en Janneke niveau zijn. Maar de PMD-zakken, dat zijn de officiële doorzichtige zakken voor plastic, metaal en drankkartons. Maar goed, er gaat dus niet gewerkt worden met de grote teuten van 120 liter. Want uit een proef in Lom is gebleken dat de inwoners niet tevreden zijn over deze grote zakken. Meer dan de helft van de deelnemers aan het experiment geeft de voorkeur aan de huidige PMD-zakken van 60 liter. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld voldoende ruimte voor de grotere zakken. En ook worden ze als onhandig in gebruik beschouwd. Ja, als je die helemaal vol propt. Loei groot, loei zwaar, allemaal niet handig. Maar ze waren dan wel tevreden over de stevigheid van de grote zakken. En op basis van het experiment heeft besloten dus de gemeente om die grote zakken niet gemeentebreed in te gaan voeren. Waarvan acte? Nou, het WK begint er bijna. Volgende week donderdag, 9:00. Openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Die nemen het dan tegen elkaar op in Mexico-stad. En de FIFA is van plan om tijdens dat WK een aantal zaken anders te doen. Zo zullen bijvoorbeeld niet alleen de basisspelers, maar ook alle 26 selectiespelers op het veld staan tijdens de volksliederen. Normaal gesproken blijven de wisselspelers naast de overige stafleden bij de bank staan tijdens de volksliederen. Maar op het WK verzamelen zij zich bij de basisspelers rondom de middencirkel en daarna wordt het dan het volkslied afgespeeld. En volgens FIFA is de nieuwe pre-match ceremony bedoeld om fans een extra beleving te bieden. Dat noemen ze een 360 graden ceremonie. En na de volksliederen beginnen dan de traditionele gebruiken voor de wedstrijd. En spelers van beide landen schudden elkaar de hand. Ik weet niet of dan ook die 26 wisselspelers dan ook elkaar de hand moeten schudden. Dat begint dan echt al gewoon om 8:30 al. Want echt. Hele stadion de hand geven. Ja, goed. En de basisformatie poseert dan voor een teamfoto. En daarna verricht de scheidsrechter de tos. Nou, het Nederlands elftal is in elk geval aangekomen in Amerika. Dus het feest kan beginnen. De uitzwaai was de wedstrijd was in elk geval een daverend succes. En behalve American Men zullen op de tribune ook veel American Girls zitten. Dit is Harry Styles.

0: Ja, dit zijn wel de momenten dat je leert kennen wat mensen ook thuis draaien en zo. Wat ze zo paraat hebben. Hè?
1: Thijs, je bent jarig. Gefeliciteerd, kerel. En nog hele veel fijne jaren.
0: Dank u.
1: Ja. Wel, ben je bij Bakker geweest?
0: Die is net hier langs gekomen. We zaten in overleg. Ja, dus,
1: goed. Ja, nou goed. Maar even goed op het werk, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ik heb ook wel inderdaad een aantal jaar gehad dat ik... dat was eigenlijk voor dat kleine op school zat... dat ik ook wel vaak in deze fase een beetje vakantie was. Hè, toen ik nog niet vast zat aan de schoolvakanties. Ja. Maar nee.
1: Gewoon even vandaag semi-business as usual.
0: Ja, ongeveer wel. Ik mag iets eerder weg. Dus ja, ik kan me ook een beetje voorbereiden op de familie die vanavond komt. Ja.
1: Nou, voetjes op tafel en de flesjes open.
0: Precies.
1: Hartstikke fijn. Maar goed, voordat jij het pand gaat verlaten... Nog eerst even een Nedinskoplein vanavond.
0: Ja, zeker. Vandaag helemaal een teken eigenlijk van de politiek. We hadden vorige week natuurlijk al het coalitieakkoord. Toen hadden we de partijleiders, fractievoorzitters van de coalitiepartijen... om daarover te praten. En nu gaan we dat doen met de oppositie. Die heeft daar gisteren in de gemeenteraad... Ja, was de installatie van het nieuwe college, de nieuwe wethouders. En werd er ook voor het eerst over het coalitieakkoord gepraat. Ook door de oppositie. Die hebben we vanavond. En die nieuwe wethouders hebben we vanavond. Dus Josanne van der Velde, Remy Maassen, Wim Lensen en Teddo Peulen. Dat zijn de vier... nieuwe gezichten in dat college. Naast natuurlijk Erwin Boom en Tom Verhaag, die we al kenden. En de burgemeester, die daar natuurlijk bij hoort. Maar het is ook veel vers bloed. En we gaan het hebben over hun portefeuilles, hun ambities. Hoe dat zo is gekomen allemaal. Dus ik denk dat daar heel veel over te vertellen valt. En dan gaan we in het tweede deel inderdaad met een aantal leden van de oppositie. Van het Venlo's Burgerinitiatief, van de VVD, PVV, SP... gaan we kijken hoe zij naar dat coalitieakkoord kijken. En hoe kritisch die oppositie de komende jaren denkt te moeten zijn.
1: Ja, heb je daar een gevoel bij? Hoe kijkt de coalitie naar het hele... of de oppositie naar het hele programma?
0: We hadden vorige week... er waren twee oppositieleden eigenlijk bij die presentatie vorige week. Dat waren Remco Lorijs van Forum en Selim Özçelik van DENK. Zij waren eigenlijk toen heel positief, heel mild. En we hadden natuurlijk ook een eerste blik kunnen werpen. Hè. Dan heb je natuurlijk nog niet alles. En het is pas een stuk. Dus dat zegt nog niet alles over de komende jaren. Maar ze waren wel opvallend positief eigenlijk daarover. Ik begrijp dat gisteren niet iedereen dat was. Dus er zijn ook wel partijen die daar op een iets andere manier in staan. Dat is bijvoorbeeld ook Leon Bastiaans van Veurgoed Venlo, die niet aan tafel zit vanavond, maar die ze wel zullen laten horen met fragmenten uit dat debat. En de PVV toch ook wel. Dus je hebt altijd dan een beetje natuurlijk verschillende soorten oppositie voeren. Hè. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk ook gebeurd. En je ziet een beetje dat de D66 en ook de Venlose Seniorenpartij, die zich eigenlijk de afgelopen 4 jaar heel... ja, meedenkend en constructief en positief eigenlijk hebben meegedacht. Eigenlijk alsof ze een soort halve coalitiepartijen waren. Nou, ze hebben nu hun plekje verdiend. Dus dat kan ook wat opleveren, blijkt. Je ziet ook dat zo'n VBI, wat natuurlijk voortkomt een beetje uit de actiegroep tegen het AZC. En natuurlijk heel op een hele felle manier online een debat heeft gevoerd lang... dat die toon daar nu al iets gematigd is. Dat die ook echt wel willen proberen om constructief mee te doen. Ik denk ook omdat ze zien denken dat dat de beste weg is.
1: Meest effect heeft, ja.
0: Ja, dus we moeten zien hoe dat natuurlijk, of dat blijft. Hè. Ik bedoel, dat kan nu wel de houding zijn, maar het moet ook blijken hoe pakt dat elkaar. En hebben ze inderdaad ook echt het gevoel dat ze meegenomen worden als dat zo is. Ja, misschien blijft dat dan wel zo. En als dat niet zo is, heb je natuurlijk toch de kans dat die toon alweer een stuk gaat verharden daar.
1: Ja, en dat wordt natuurlijk ook en dat stevig thema's op tafel komen, dan zijn dat de bekende lakmoesproefmomenten.
0: Zeker.
1: Nou, interessant.
0: Dus ik denk inderdaad, heel interessante uitzending vanavond.
1: Ja, ook nog een muziek... Nee, we hebben net al gezongen.
0: Precies, dat is genoeg muziek voor vandaag.
1: Wie opent de show?
0: Harry Luker.

Ilse de Lange, dat was deze ene laatste in deze editie van Vitamine Venlo met Get It Right. Het is bijna 11 uur, betekent dat wij hier de boel gaan inpakken en plaatsmaken voor onder andere morgenochtend om 7 uur. Patrick staat op. Ik wens je een genoeglijk weekend. Wij zijn er volgende week weer om 9 uur. Doei!

0: Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gellen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door...

0: partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat drukker te worden. In de regio staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Beesel. 4 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
6: Vallen dichte mussen van het dak? En bouw ze ook zoeën van die truckleverkosten met een energiezuinige airco van voorkomen.nu, schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van voorkomen.nu ervaren. Voorkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in.

0: Dit is Venlo at Work.
1: Venlo at Work.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

0: Dit is Omroep Venlo. Dit is Nie op Omroep Venlo.
1: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
0: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds gisteravond 11 uur hebben we een nieuw college in de stad met een door de gemeenteraad vastgesteld coalitieakkoord. Dus vanochtend liepen 4 kersverse wethouders het stadskantoor binnen voor hun allereerste werkdag. Hoe ging dat en wat kunnen we de komende jaren van ze verwachten? Dat bespreken we vandaag in het Dinscoplein. Daar zijn die 4 nieuwe wethouders te gast, net als 4 fractievoorzitters van oppositiepartijen. Festival aan de Waterkant breidt dit jaar uit met een extra stage. Daarmee maakt het gratis zomerfestival in de Lage Los wel meer ruimte voor lokale collectieven, communities en makers uit de regio. Het extra podium in de vorm van een container ligt elk weekend in handen van een ander lokaal initiatief. Zo mogen onder meer de Molukse gemeenschap en jongere community Stroomversnellers op hun eigen manier invulling geven aan het programma. In een nieuwe aflevering van Plaatsdelict Venlo gaan Sef Derks en Jacques-Paul Joosten terug naar een zaak uit de Tweede Wereldoorlog. De moord op Otto Gruntaal en Walter Rosenthal. Podcastmakers Derks en Joosten trekken naar de bossen van Hout Blerik aan de Baarloosse weg voor een indringend gesprek met lokaal historicus Jos Benders. De podcast is nu te beluisteren via onze site en Spotify. En de avondvierdaagse in Venlo werd dit jaar een driedaagse vanwege het noodweer op dinsdag. Vanavond lopen de kinderen hun laatste kilometers op weg naar de medaille. Zo'n 2700 leerlingen van 27 scholen lopen dit jaar mee met de avondvierdaagse. Kijk voor een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Vandaag afwisselend zonnige periode en bewolking met kans op een bui. Het wordt een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en dat merk je in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel, 8 kilometer, kwartier extra. En ook op de A17 Dordrecht-Roosendaal. Tussen Roosendaal en knooppunt De Stok, 5 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Mie op Umro Venlo.
1: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. En in de regio is dat te merken, met name op de A17 nu. De

0: richting Aken file voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Opvallend is ook de file op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok, 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A65 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Er staat nu 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Drukte zien we op de A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A76 van de Geleen naar Aken. Door de grenscontroles file vanaf knooppunt Kundeberg. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: Omroep Venlo.
1: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen, Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser kan echt niet.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspireren.

0: Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds gisteravond 11 uur hebben we een nieuw college in de stad met een door de gemeenteraad vastgesteld coalitieakkoord. Dus vanochtend liepen 4 kerstverse wethouders het stadskantoor binnen voor hun allereerste werkdag. Hoe ging dat en wat kunnen we de komende jaren van ze verwachten? Dat bespreken we vandaag in het Dinscoplein. Daar zijn die 4 nieuwe wethouders te gast, net als 4 fractievoorzitters van oppositiepartijen. Festival aan de Waterkant breidt dit jaar uit met een extra stage. Daarmee maakt het gratis zomerfestival in de Lage Los wel meer ruimte voor lokale collectieven, communities en makers uit de regio. Het extra podium in de vorm van een container ligt elk weekend in handen van een ander lokaal initiatief. Zo mogen onder meer de Molukse gemeenschap en jongere community Stroomversnellers op hun eigen manier invulling geven aan het programma. In een nieuwe aflevering van Plaatsdelict Venlo gaan Sef Derks en Jacques-Paul Joosten terug naar een zaak uit de Tweede Wereldoorlog. De moord op Otto Gruntaal en Walter Rosenthal. Podcastmakers Derks en Joosten trekken naar de bossen van Hout Blerik aan de Baarloseweg voor een indringend gesprek met lokaal historicus Jos Benders. De podcast is nu te beluisteren via onze site en Spotify. En de avondvierdaagse in Venlo werd dit jaar een driedaagse vanwege het noodweer op dinsdag. Vanavond lopen de kinderen hun laatste kilometers op weg naar de medaille. Zo'n 2700 leerlingen van 27 scholen lopen dit jaar mee met de avondvierdaagse. Kijk voor een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Vandaag afwisselend zonnige periode en bewolking met kans op een bui. Het wordt een graad of 20.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerle 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Je volgende stedentrip? Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbeckerplatz. Winkelcentrum Limbeckerplatz. Kom langs.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten twee elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet, omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel over 14 kilometer met een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier vertraging. A73 vanuit Nijmegen tussen Beuningen en Kuik 12 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Tussen de aansluiting met de N59 en Kodijnsplaat 4 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse

96.9 FM.

0: hoeft niet heel dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nou luisteren naar ons nieuwe nummer To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Sinds gisteravond 11 uur hebben we een nieuw college in de stad met een door de gemeenteraad vastgesteld coalitieakkoord. Dus vanochtend liepen 4 kerstverse wethouders het stadskantoor binnen voor hun allereerste werkdag. Hoe ging dat en wat kunnen we de komende jaren van ze verwachten? Dat bespreken we vandaag in het Dinscoplein. Daar zijn die 4 nieuwe wethouders te gast, net als 4 fractievoorzitters van oppositiepartijen. Festival aan de Waterkant breidt dit jaar uit met een extra stage. Daarmee maakt het gratis zomerfestival in de Lage Los wel meer ruimte voor lokale collectieven, communities en makers uit de regio. Het extra podium in de vorm van een container ligt elk weekend in handen van een ander lokaal initiatief. Zo mogen onder meer de Molukse gemeenschap en jongere community Stroomversnellers op hun eigen manier invulling geven aan het programma. In een nieuwe aflevering van Plaatsdelict Venlo gaan Sef Derks en Jacques-Paul Joosten terug naar een zaak uit de Tweede Wereldoorlog. De moord op Otto Gruntaal en Walter Rosenthal. Podcastmakers Derks en Joosten trekken naar de bossen van Hout Blerik aan de Baarloseweg voor een indringend gesprek met lokaal historicus Jos Benders. De podcast is nu te beluisteren via onze site en Spotify. En de avondvierdaagse in Venlo werd dit jaar een driedaagse vanwege het noodweer op dinsdag. Vanavond lopen de kinderen hun laatste kilometers op weg naar de medaille. Zo'n 2700 leerlingen van 27 scholen lopen dit jaar mee met de avondvierdaagse. Kijk voor een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Vandaag afwisselend zonnige periode en bewolking met kans op een bui. Het wordt een graad of 20.
0: Het verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer met een half uur vertraging. A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok 6 met daar 20 minuten op onthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Zonzeel. Daar 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. De andere kant op richting het westen tussen Raamsdonksveer en Made 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. De A76 van de Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van...

0: dit voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
0: Het beste uit de regio.

0: Umruf Venlo.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe ik aanstaande zondag?
2: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg ik?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar... Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Empel. Een 30 minuten extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en afrit Maastricht Airport. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Oost 10 minuten. De A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Raamsdonksveer en Maden 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Vallen dicht de mussen van het dak? En balsen ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wilst zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.

Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Sinds gisteravond 11 uur hebben we een nieuw college in de stad met een door de gemeenteraad vastgesteld coalitieakkoord. Dus vanochtend liepen 4 kerstverse wethouders het stadskantoor binnen voor hun allereerste werkdag. Hoe ging dat en wat kunnen we de komende jaren van ze verwachten? Dat bespreken we vandaag in het Dinscoplein. Daar zijn die 4 nieuwe wethouders te gast, net als 4 fractievoorzitters van oppositiepartijen. Festival aan de Waterkant breidt dit jaar uit met een extra stage. Daarmee maakt het gratis zomerfestival in de Lage Los wel meer ruimte voor lokale collectieven, communities en makers uit de regio. Het extra podium in de vorm van een container ligt elk weekend in handen van een ander lokaal initiatief. Zo mogen onder meer de Molukse gemeenschap en jongere community Stroomversnellers op hun eigen manier invulling geven aan het programma. In een nieuwe aflevering van Plaatsdelict Venlo gaan Sef Derks en Jacques-Paul Joosten terug naar een zaak uit de Tweede Wereldoorlog. De moord op Otto Gruntaal en Walter Rosenthal. Podcastmakers Derks en Joosten trekken naar de bossen van Hout Blerik aan de Baarlose Weg voor een indringend gesprek met lokaal historicus Jos Benders. De podcast is nu te beluisteren via onze site en Spotify. En de avondvierdaagse in Venlo werd dit jaar een driedaagse vanwege het noodweer op dinsdag. Vanavond lopen de kinderen hun laatste kilometers op weg naar de medaille. Zo'n 2700 leerlingen van 27 scholen lopen dit jaar mee met de avondvierdaagse. Kijk voor een reportage op onze site of app.
0: Het weer.
2: Vandaag afwisselend zonnige periode en bewolking met kans op een bui. Het wordt een graad of 20.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Er staat bijna 200 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Borren en Maastricht Airport. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knopen de stok 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten extra reistijd. A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Maaden 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A73 Nijmegen richting Venlo voor Venlo-Zuid 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassieke.

0: is Omroep Venlo. Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoop Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoop de Stok een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
9: Je volgende stedentrip? Limbeckerplatz in Essen. Meer dan 70.000 vierkante meter mode, beauty en elektronica. Alles op één plek. Zara, Douglas, Mediamarkt en nog veel meer. En dat alles op slechts een uur rijden van de grens. De beste plek in Essen? Limbeckerplatz. Winkelcentrum Limbeckerplatz.

You know, I think I'm gonna go down to Madam X.

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
0: Het beste uit de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg en staat 200 kilometer file in totaal. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 1/2 uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Wessem en Echt. 1 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 1 kwartier. De A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knopen de Stok, 10 minuten oponthoud. A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, 1/2 uur. A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Batendorp, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: maakt het heel dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
1: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Dus druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
7: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer.
9: Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.
10: Omroep Venlo, 96.9 FM.
11: Altijd hier voor jou.
10: Altijd hier voor jou.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: In mijn stad aan de Maas worden Venlo Nederland. En zie je kankerschald dat alles ooit beter was. In onze stad aan de Maas wordt Oetgon weer verheven. Tot een kunst het glaas geheven in een alcoholwaas. In onze stad aan de Maas wordt er in het beer verzups. Op de knieën hoes krups als de oetbus geraas. In onze stad aan de Maas schijnt de zon op den drek. Als de s'morgens weer schewek en weer wet wees in bed.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staat nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland een uur extra reistijd. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
3: Alles voor de lekkerste barbecue.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
0: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Een ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staat nog 70 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel... een 30 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een 30 minuten. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
8: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A17... Dordrecht richting Roosendaal voor knopen de Stok, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Diesel en Asten, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klas.

0: tijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd heel dicht.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer, To Breathe Again.
0: Het beste voor de regio.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoon.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Hetzelfde idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo, dit is Lex Uiting en dit is ook onze nieuwe single. Alles komt goed.
0: Het beste uit de regio.

0: but you can't go wrong.
1: Goedenavond.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Thijs Omhoff-Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Finlow.
1: In deze kroeg, net buiten de stad, als ik hier nog langer blief, mis ik de trein, maar wie deed mee wat, want het

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: für dich.
1: Umroep Venlo.
0: Dit is Mie op Umroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer To Breathe Again.
0: Het beste voor de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs. Vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

zwerver in de erte. Een receptionisten aan de telefoon. En dan hoort je zich wat moet ik doen.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hey mensen, hey is Simone Rood. En je gaat nu luisteren naar ons nieuwe nummer To Breathe Again.
0: Het beste uit de regio.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de